0: kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jessel Gus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk, voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En dan wat korte nieuwsfeiten uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.

0: date met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: The Timeless Classics, right here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroepproductiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het Commissariaat voor de Media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van AHOLT-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europa Cup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.
2: The Stars of Yesterday.

0: Oldies Radio.
1: Worry.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 16:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.

Date met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Twee krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer tenslotte. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden zakte, wordt het vandaag recordheet. In het zuiden kan het zelfs lokaal 40 graden worden. Later op de dag kan een onweersbui vallen. En ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral op zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Na het weekend wordt het weer koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grunge-band Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de grote prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Twee krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer nog. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39e president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor hun laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Nederland heeft vannacht met 3-1 van Tunesië gewonnen. Oranje kwam al heel snel op een 1-0 voorsprong. Dat was na 2 minuten en 21 seconden door een eigen doelpunt van Tunesië. Door deze winst is Nederland nu groepswinnaar. De volgende wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts tegen Marokko. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terecht kwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file op dit moment en die staat op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Kelpen Oler is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 3 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Kudde-Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koepelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutu's gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof Groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof Groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.
2: Home of greatest legends, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond LAX, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files op dit moment. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert gebeurde er in alle vroegte al een ongeluk. De weg is zelfs even dicht geweest, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A73 Nijmegen Maasbracht. Bij Kuik ook een ongeluk. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Another hour of the greatest hits, Golden Oldies.

muziek op dit moment. En als u dat ook hoort en de Beach Boys in uw oren hoort, dan zit u goed, want dan zit u bij Golden Oldies Radio. En op de vrijdag betekent dat dat u de hele dag gaat luisteren naar al die geweldige programma's van de Friday Experience. Met om 8:00 's ochtends John Dekker.

enorme dag, hè, denk ik. Viel ook niet mee. Ik kom elke vrijdagochtend hier bij de studio. En dan moet ik natuurlijk de studio openen. Hebben we zo'n kastje aan de wand hangen met de sleutel van de studio. En dan moet ik de geheime code intypen. Dat is 2026, het jaar waarin we nu leven. En dan kom ik in nog een redelijk coole studio. Maar dan heb ik medelijden dus met al die collega's die na mij komen. Allereerst met Hans Grotes. Hij zit zo meteen om 10 uur hier in deze studio voor zijn programma na mij. En dat heeft hij te maken met de stoel waarin ik al die tijd heb gezeten te zweten. Nou, vrienden. Hartelijk welkom bij de show. Het is een warme dag en we hebben warme muziek voor jullie. Goedemorgen.

0: Een beetje moeilijk afkondigen deze plaat, want we gingen terug naar de jaren 60, 1965 om precies te zijn. Maar tegelijkertijd ook terug naar 1980, want deze plaat van de formatie Jay and the Americans was tweemaal een hit in Nederland. In de zomer van 65 en in het voorjaar van 1980. Dus hoe heerlijk en hoe lekker klinkt dat op een dag, op een vrijdag als deze, vrienden. Ja, en nou zijn de hersentjes wat warm en wat week. Moeten we dan wel doen wat we normaal altijd doen, namelijk die stelling van het uur. Nou, ik kan u vertellen, we doen hem gewoon, hè. Dus iets even schrikken.
1: Stelling van dit uur. Ja. Is het waar? Of niet waar?
0: Ja, dat is eventjes. Die heeft ook last van de hitte. De stelling van het uur, beste radiovrienden, is een beetje een heel serieuze. Wij beweren namelijk dat ongeveer een kwart, 26% van de Nederlanders houdt voldoende contant geld in huis om bij een noodsituatie de eerste 72 uur door te kunnen komen. Omdat je dan namelijk niet kan pinnen en zo, hè. Nou ja, goed is dat waar, hè. 26% van de Nederlanders heeft contant geld in huis om bij een noodsituatie de eerste 3 dagen door te komen. Is dat

partner zijn. Het kan, je kunnen je kinderen zijn. Het kan je hond zijn. Het kan je baas zijn. Het kan zelfs een radiostation zijn, zoals Golden Oldies Radio. Je hoorde Dolly Parton op deze vrijdag. En you are. Ja, vrienden, en je weet dus die stelling van de dag. Denk er even over na. Ik ben benieuwd wat jij denkt dat het juiste percentage is van het aantal Nederlanders dat contant geld in huis heeft voor het geval van een noodgeval in het land. Zometeen het antwoord. En we hebben ook vragen aan het ChatGPT en die gaat over vakantie. Ja, waar gaan de... Ja, nou goed, dat vertel ik nog niet. Komt zo meteen wel. Over vakantie gesproken trouwens. Ik heb even gekeken hoeveel Nederlanders nu naar Amerika zijn om Oranje te volgen. Ik tel iets van 10.000 Nederlanders die eigenlijk ook een vakantie hebben om naar Amerika te gaan. En daar het WK te volgen. Ja. En als het geen vakantie voor hen is, dan zijn het wel mensen met heel veel geld, hoor. Ja. Nou, we gaan door met de muziek hier. Hier is Carlos Santana.

Sam Cooke. De beste man, hij is niet erg oud geworden, slechts 33 jaar. Omdat hij is neergeschoten nadat hij half naakt de receptie was binnengelopen van een hotel waar hij verbleef. Hij was op dat moment ook heel erg dronken, zo gaat het verhaal. En de hoteleigenaresse die heeft hem toen doodgeschoten omdat ze zich bedreigd voelde. Er zijn wel allemaal vraagtekens rond die dood. Maar ja, goed. We zijn er niet bij geweest. Nee. Zometeen antwoord op de vraag hoeveel Nederlanders contant geld in huis hebben. Mocht er zich een dreigende situatie voordoen in het land of in de wereld. Hè. Ja, zometeen dus het antwoord. Maar eerst Jimmy Cliff. Hij is nu nog aan het praten, maar hij gaat zo meteen ook zingen. En dat kan hij best wel aardig, denk ik. Hier is Reggae Nights.

0: Ja, vrienden, dan gaan we nu kijken naar de stelling van dit uur. Wij beweerden dat ongeveer 26% van de Nederlanders... die houdt voldoende contant geld in huis om bij een noodsituatie... laten we hopen dat het nooit gebeurt, hè... om bij een noodsituatie de eerste 72 uur door te kunnen komen. Ja, omdat de pinautomaten het niet doen of de banken gesloten. Is dat waar of niet waar? Hebben ongeveer zo'n kwart van de Nederlanders... een contant voorraadje geld bij zich. Nou.
1: De stelling is... niet waar.
0: Nee, het is niet waar. En waarom? Namelijk veel meer Nederlanders hebben dat bedragje in huis liggen. Iets meer dan de helft van de... een beetje meer dan de helft. 58% van de Nederlanders heeft geld, contant geld in huis... om de eerste 3 dagen door te komen. En als je aan mij vraagt hoeveel geld moet je hebben? Nou, je moet rekenen op €70 per volwassene... en €30 per kind. Honden en katten staan er niet bij. Nou, doe daar ook maar een paar euro van dan. Hè? Maar goed, dat was even serieus. Nu weer naar de gezelligheid en ontspanning.

0: Aqua hoorde je, Barbie Girl. Vrienden, ondanks alle hitte die ook weer vandaag op ons afkomt, gaan we toch even onze hersentjes aan het werk zetten.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Je hoeft daar niet heel veel voor te doen. U hoeft alleen maar te luisteren. Wij verzorgen alle denkkracht in dit programma. En dat doen we onder andere dus met de vraag te stellen aan ChatGPT. En die vragen zijn weer afkomstig van onze luisteraars. Dus dat is leuk. We danken daarom ook Gerard van Elst. Hij komt uit het Brabantse Hedel. Hij zegt, John, ik moet nog 2 weken werken en vertrek daarna samen met mijn vrouw en de caravan naar Kroatië. We merken wel dat met vakantie alles duurder is geworden. En ja, vanzelfsprekend ook de auto, de brandstof voor onze benzineauto. Ja, dat is een behoorlijke kostenpost. En nu vraagt Gerard zich af of Nederlanders in deze tijd, in deze roerige periode, anders op vakantie gaan dan voorgaande jaren. En hij zei, zou jij ChatGPT eens willen vragen of hij kan uitzoeken hoeveel Nederlanders dit jaar thuis blijven en wellicht misschien af en toe alleen maar een dagje uitgaan. Nou, ik hoor het om mij heen wel heel vaak, hoor. Dat er dan weer geen volledige week of weken vakantie wordt gehouden, maar lekker thuis, achter het huis, om het huis en wellicht af en toe een dagje Efteling of zoiets. Want ook al die vakantiehuisjes in Nederland, tenminste, dat is mijn ervaring, Gerard, hè, dan, die kosten ook aardig wat geld, hè? Ja. Nou, we gaan het dus even aan ChatGPT vragen hoeveel Nederlanders thuis blijven. En of ze eventueel een dagje uitgaan. Ik ben benieuwd.
2: In 2026 verwacht 15% van de Nederlanders niet op vakantie te gaan. Bij circa 18 miljoen inwoners gaat het om ongeveer 2,7 miljoen mensen. De belangrijkste reden om thuis te blijven is financieel. Er zijn geen officiële cijfers over hoeveel van deze groep wel dagjes uitmaakt. Schatting. Van de 2,7 miljoen niet-vakantiegangers zal waarschijnlijk een groot deel kiezen voor recreatie dicht bij huis. Daardoor ligt de groep die niet op vakantie gaat, maar wel af en toe een dagje uitdoet, waarschijnlijk tussen 1,5 en 2,5 miljoen Nederlanders. Dat is een schatting, geen officieel cijfer.

dag van de schoonheidsspecialist. Ja, en als er iemand geen schoonheidsspecialist nodig heeft, dan is het wel deze Belgische zangeres Belle Perez. We draaiden haar muziek en we stonden dus even stil bij de dag van vandaag, bij de Nationale Schoonheidsspecialistendag. Ga er samen naartoe met je vrienden of met je familie en laat je tegelijkertijd heerlijk behandelen, gezellige, mooie, heerlijke gezichtsmassage. Of ja, laat je, weet ik, je neusharen een keertje uittrekken. Verzin eens iets leuks. U mag het zelf weten. Het kan allemaal tijdens deze dag. En ga je toch naar je werk toe, neem dan je hond mee. En waarom zeg ik dat? Het is vandaag namelijk de Nationale Neem Je Hond Mee Naar Je Werkdag. Beste vrienden, we gaan op weg

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronaforen vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. En het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

ja, beste radiovrienden. Het is 9 uur geweest. De temperatuur op deze dag is nog lang niet op zijn hoogst. Maar er komt vandaag een moment dat u zich hard voelt.

ieder geval, goedemorgen. Wij helpen nu de dag door. En wij, dat zijn onder meer Hans Grootes, Edwin Simonis, Ron van Arnhem, Rob van Genderen, Paul Bakker en Serge van Brakel. En natuurlijk Dekker. Ja, wij presenteren vandaag de Friday Experience op deze warme dag. En ik hoop dat u dat dus meehelpt om de dag door te komen. We doen het met verkoelende plaatjes. Die wel over de zon en de hitte gaan, realiseer ik me. Zometeen gaan we de stelling van het uur doen. Ja. Maar eerst eventjes nog wat muziek.

0: vrijdagochtend op weg naar het weekend. Een warme vrijdag en ook een warme vrijdag voor ons allemaal. En natuurlijk hopelijk ook een warm weekend. Laten we daar in ieder geval van uitgaan. Maar dan nu heeft u even een paar minuten om na te denken.
1: De stelling van dit uur.
0: Ja, dat is dan weer de stelling van het uur waarin wij wat beweren. En waarin we ook aan u vragen.
1: Is het waar? Of niet waar?
0: Ja, en volgens ons maakt het Nederlands elftal een grote kans om wereldkampioen te worden. 46% ziet Oranje met de wereldbeker in de hand staan. Is dat waar of niet waar? Oftewel, denkt 46% van de Nederlanders dat ons elftal het WK gaat winnen? Dat is bijna de helft, hè? 46%.

beste vrienden, alle pubers uit de jaren 70 kenden deze Engelse formatie, The Sweet. En ook de hits die ze maakten, waaronder deze uit 1973, Black Buster. Ja, en The Sweet, het is er niet allemaal goed vergaan. Viermans formatie, waarvan inmiddels drie van zijn overleden. Alleen eentje is er nog in leven, dat is de zanger Andy Scott. Hij is nog onder ons. Maar we hebben gelukkig de plaatjes nog, hè. Denk nog even na, wou ik zeggen, over hoe wij Nederlanders denken over de capaciteiten van ons Nederlands voetbalelftal. Wij beweren namelijk dat 46% van de Nederlanders denkt dat Oranje het WK gaat winnen. Is het waar of niet waar?

Sommige landen worden er van kokosnoten huizen gebouwd. Het kokoswater verfrist op een warme dag als deze. Het vruchtvlees kun je eten, maar je kan het ook je maaltijden mee verrijken. Dat geeft ook een lekkere smaak. Je vindt het veel in de keuken. En dan de schil en de bladeren. Daar worden touwen en matten van gemaakt en zelfs schuilplaatsen. Ja, hoezé en een applaus voor de kokosnoot. Ja, vrienden, zometeen een goed antwoord. Een cijfer op onze stelling van het uur. Nou, ik wou nog zeggen, we gaan eerst even nog luisteren naar de stem van Demis Roussos.

0: dit geval toch maar het origineel, hè? Van Bob Marley en de Wailers. Die is het allermooiste. Maar nou, deze mogen zijn, hoor. De Fugees en No Woman, No Cry. Bent u ook zo benieuwd wat de uitkomst is van de stelling van dit uur? Wij beweerden namelijk dat van de Nederlanders 46% denkt dat het Nederlands elftal het WK gaat winnen.
1: De stelling is...
0: Hoe spannend, hoor.
1: Niet waar.
0: Nee, het is niet waar. Volgens enquêtes en rondvragen denkt slechts 9% van de Nederlanders dat Nederland het WK gaat winnen. Dus iets minder dan 10%. Wat dan wel? Nou, favoriet is Frankrijk met 28%. En 20% van de Nederlanders denkt dat Spanje gaat winnen. Ja, wat denkt u? Ja, ik weet het niet. Het is te warm.

Ja, volgens mijn moeder kon niemand zo mooi de liefde bezingen als Rod McKuen. Dus een beetje aan eerbetoon dus, maar aan de ouders hoorde je Amor, Amor. Zometeen dus die vraag aan ChatGPT over brillen. Maar zullen we eerst nog eventjes wat lekkers draaien? Om ons even in de warme sfeer te wennen van het buitenland. Terwijl we in de warme sfeer...

0: het is over gaat. Ik denk altijd aan een of andere darmziekte of zo. Waardoor je last van een verstopping krijgt. Of juist diarree. Nou, dan kunt u de ochtend ook weer mee vullen met deze informatie. Waar u nog meer de ochtend mee kunt vullen, is de volgende informatie.
1: Vraag het aan ChatGPT. Oh,
0: dat gaat snel, hè? Ja, we hebben weer een berichtje gekregen van een luisteraar. In dit geval is dat Melissa Odu uit Wijchen bij Nijmegen. Ze zegt, ik draag al vanaf de lagere school een bril. In mijn schooltijd schreef de onderwijzer alle taken en sommen nog met krijt op het schoolbord. Maar op een gegeven moment kon ik dat niet meer lezen. Nou, dan ken je het. Dan moet je naar de oogarts en dan krijg je een bril. Ja, vroeger kon dat nog, hè? Ja, dat klopt. Tegenwoordig kun je ook zo bij de opticien je ogen laten uitlezen en keuren. Maar vroeger moest je dus echt even naar de oogarts. Die schreef voor welke sterkte je had voor je bril. Wat is er weer veel veranderd inmiddels, vrienden? Nou, Melissa zegt, inmiddels draag ik al meer dan 50 jaar een bril. En een mens die vergeet soms dat er een periode wellicht van honderden, zo niet duizenden jaren is geweest, dat er geen bril was. Ja, en als je dan niet goed kon zien, dan had je pech. Ja. Daarom mijn vraag, zegt Melissa, wie is de uitvinder van de bril en wanneer is dat geweest? Nou, interessante vraag hoor. Ben benieuwd, we gaan het vragen aan ChatGPT.
2: De bril werd waarschijnlijk uitgevonden in Italië rond 1585 tot 1290. De exacte uitvinder is onbekend. Vaak worden twee namen genoemd. Alessandro della Spina, die de techniek verspreidde. Salvino degli Armati, maar hiervoor is weinig historisch bewijs. De eerste brillen bestonden uit twee vergrotende lenzen voor mensen met ouderdomsvoorziendheid. Ze hadden nog geen pootjes en werden met de hand vastgehouden of op de neus geklemd. Kort antwoord, de bril ontstond waarschijnlijk rond 1585 in Italië. Maar de exacte uitvinder is niet met zekerheid bekend.

0: greatest hits. Right here, right now.
1: 892.
2: Summer's coolest hits.

vrienden, als je op dit radiostation bleef afgesteld, dan hoor je deze hele vrijdag de mooiste programma's op je radio met de mooiste muziek. Blijf luisteren op Golden Oldies Radio naar de Friday Experience.

voor een veilige werkplek. Kijk eens even om je heen. Zie je wellicht een punaise of een paperclip die gevaarlijk kan zijn? Ruim het op, hè.

0: ook een mooie dag.
1: Wat moeten we zonder barcodes, hè?
0: Ja, nou. Dan is het ook nog de week. Dat vieren we de hele week. De week van de bewustwording van de doofblindheid. Het is Insectenweek. Ook een mooie week, hoor. En tenslotte wil ik je nog wijzen op een hele mooie week. De Nationale Week van de Bliksemveiligheid. Nou, die komt een beetje later. Wat hebben we een bliksem gehad de afgelopen dagen weer, vrienden. Tenminste bij ons, hè. Ik weet niet hoe het bij jullie was.
2: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Afgelopen nacht ontstond er onrust op Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De vlam sloeg in de pan toen bleek dat het festival vanwege de hitte wordt stopgezet. Bezoekers probeerden hekken te forceren en vernielden spullen, waarna de politie moest ingrijpen. Rond middernacht kregen de aanwezigen te horen dat het evenement is beëindigd. Bezoekers moeten voor 6 uur vanavond het terrein verlaten. Voor hen worden panelbussen ingezet. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. De Amerikaanse geologische dienst waarschuwt dat het aantal doden zelfs kan oplopen tot 10.000 of misschien wel 100.000. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in meer dan 100 jaar. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Golloweveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terecht kwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Ik hoop dat jij er ook zo door geraakt bent. Goedemorgen, dit zijn de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Aha, hoor je. En Touchy. Dankjewel, John Dekker, voor de Golden Memories. Dames en heren, mag ik je waarschuwen? Ooit een keer van plan om een Memories te gaan spelen met John Dekker? Niet doen. Hij speelt vals.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: klassiekertje van Stevie Wonder. Ook ooit op plaat gezet door de heer George Michael. Je hoorde His Mistress Knows It All op Golden Oldies Radio in de Toon Tunes. We gaan ruimte maken voor de zogeheten Neder-Toon Tune van deze week. En deze week is dat Herman van Veen.
1: De Neder-Toon Tune.

There Must Be an Angel. Annie Lennox en Dave Stewart. We kennen ze als het duo de Eurythmics uit de jaren 80. Terug te horen nu op het radiostation, waar de klassiekers elkaar dagelijks en 24 uur per dag maar liefst ontmoeten. De 60s, de 70s, de 80s en de 90s. En heel af en toe doen we daar een zero's tussendoor. Maar dat zeggen we dan niet, hè? Van de Eurythmics, jaren 80. Blijven we hangen in die periode, maar dan met de zogeheten Italo-muziek. Dit is Fancy en

Wired for Sound tegenwoordig. Is het allemaal unwired? Wireless, liever gezegd. Cliff Richard, je hoorde een klassieker in de wekelijkse cliffhanger. En dat voor de mensen die niet weten wat een cliffhanger is. Dat is eigenlijk min of meer een plaat van Cliff Richard die we elke week draaien in dit programma, de Toon Tunes. Op deze snikhete dag gaan we toch maar wat bewegen. Ik hoop dat je daar geen bezwaar tegen hebt. Dit is Arrested Development.

gossie, zoveel liefdesverdriet, zo vroeg op deze vrijdagmorgen. En de dag duurt nog zo lang en plakkerig. Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Goedemorgen in het geval je net je radio hebt aangezet. Leuk dat je erbij bent. Dit zijn de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. En van Billy Ocean, een 70s, naar een klassieker uit de jaren 80 van een andere discogrootheid, Johnny

Ook al zit het er niet in vandaag, op deze tropische dag in Nederland. We deden toch iets van een soort regendansje. Dat deden we met Wet Wet Wet, Love Is All Around. Daarvoor hoorde je Johnny Camp en Just Got Paid. En ik denk dat dat voor de meeste mensen wel het geval is. Het salaris is binnen. En wat zijn jouw plannen met de centen? Of naar het nieuws van 11 uur met de Stones.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Vanwege de hitte en code rood bezorgt PostNL vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt. Omdat postbezorgers vooral te voet of op de fiets werken, is besloten de bezorging daar stil te leggen om hun gezondheid te beschermen. Rouwpost en medische post worden wel gewoon bezorgd. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanslag vielen destijds 6 doden en honderden gewonden. Vanwege de enorme omvang van de zaak werd er bij Maagdenburg een grote tijdelijke rechtszaal gebouwd, zodat honderden slachtoffers, nabestaanden en geïnteresseerden het proces konden bijwonen. In Den Haag gaan de parlementaire coronaforen vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollebaveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog. Vandaag geldt in een groot deel van het land een weeralarm in verband met de hitte. In het zuidoosten kan het lokaal 40 graden worden en ook morgen is het snikheet met in de avond vanuit het zuiden kans op stevige onweersbuien. Volgende week is het weer afgekoeld. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

was de reis van haar leven, haar grootste hit. Desireless en Voyage, Voyage. Goedemorgen, dit is deel 2 van de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Leuk dat je er weer bij bent. Tot aan 12 uur, tot aan de Leeuwenkuil met Edwin Simonis. Nog heel veel zonnige melodietjes. En één daarvan is een klassieker uit de jaren 60. Dit is een nummer dat we kennen van Junior Walker en The All Stars. How sweet it is to be loved by you.

Dit is nou zo'n voorbeeld van een nummer dat het nog altijd uitstekend doet. Een beetje bluesy disco uit de jaren 70 van Johnny Gita Watson. And it's a real mother for you. Dit zijn de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. En we gaan een beetje rock op deze vrijdagmorgen. Dit zijn de Stray Cats.

Man, man, man, waar blijft de tijd toch? Alweer 49 jaar geleden uitgebracht door de Commodores. Easy Like a Sunday Morning. Dit was de coveruitvoering van Faith No More uit 1992. En je hoort het uiteraard hier op Golden Oldies Radio. De temperatuur gaat vanaf nu alleen maar omhoog. Hoef je er niet echt uit vandaag, doe het dan ook niet. Hou lekker je radio aan, zoek de airco, zoek de koelte in je huis. En wij zorgen voor de rest. Met de muziek van onder andere The Wham, Boys, Andrew Ridgeley en George Michael. Dit is Club Tropicana.

zou het gaan over een basketbalster? She is so high, zong deze man in 2003. En deze man is Kurt Nielsen. Uiteraard hoor je het hier in de Toon Tunes op Golden Oldies Radio, waar we nu een stukje gereedschap toegereikt krijgen van Trini Lopez, If I Had a Hammer.

Baby Talk, zei de haan tegen de kip. Alicia, dat is de naam van deze zangeres. Een Baby Talk, het was een zogeheten eendagsvlinder. Maar ook daar komt best wel leuke muziek vanaf, hoor. En dat hoor je regelmatig hier voorbij komen op Golden Oldies Radio. En dan ook nog eens in de vergeten plaat op 100. We zijn ze alweer aan het verzamelen voor de editie van volgend jaar, wat betreft de top 100 van die vergeten platen. En dit is ook zo eentje die ja, niet heel vaak meer te horen is, maar als we hem dan draaien, dan genieten we er met volle teugen van. Dit is Player en Baby Come Back.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

Zo maken ze het niet meer. Jaren 60 Soul, Lou Johnson en Rock Me Baby op Golden Oldies Radio. Dit waren ze weer, de Toon Tunes van deze week op Golden Oldies Radio. Straks natuurlijk de Leeuwenkuil na 12 uur. En tot die tijd laat ik je achter met muziek van Donna Summer, Enrique Iglesias en waarschijnlijk ook nog wel een stukje van Queen. Ik ga jou alvast een heel fijn, warm en gezellig en leuk weekende toe wensen. En graag tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. De Utrechtse amateurvoetbalclub USV Hercules bevestigt dat de oudspeler Mats Grotenberg gisteren is overleden. Hij werd door een boot aangevaren toen hij aan het zwemmen was bij de Mokerplas in het noorden van Limburg. Hercules noemt Grotenberg een held en wenst zijn nabestaanden alle kracht dit verlies te dragen. Mats Grotenberg is 28 jaar oud geworden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De volgende files vallen op. Op de beginnende A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat een kwartier op onthoud. De A16 Rotterdam-Breda voor Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En tenslotte de A28 Assen richting Zwolle. Bij afrit Westerbork is een ongeluk gebeurd. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Ga rekening met bijna 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play. This is the

hit in 1985. Regelmatig werd gedraaid op de radio, maar inmiddels een beetje is vergeten. Wie zou het een vergeten plaat eens kunnen noemen? Skipward en Turner hoorde je met Thinking About Your Love aan het begin van de Leeuwenkuil op deze vrijdagmiddag bij Golden Oldies Radio in het huis van de lekkere hits. En dan weet je hoe het heet, hè? De Leeuwenkuil inderdaad. Vandaag alweer de laatste show van juni 2026. De maanden vliegen voorbij. We zitten straks in juli. Maar dan wordt het ook echt zomer, hè? Nou ja, dat is het nu eigenlijk al. Want deze temperaturen, dames en heren, voor aan mij zijn ze niet besteed, hoor. Nee, eerlijk is eerlijk. Ik heb hier een blower aan staan. Ik hoop dat je het niet hoort. Maar anders dan gaat het niet lukken, ben ik bang. Hans Geersing die sloeg zich er ook doorheen de afgelopen 2 uur in zijn Toon Tunes. En tot 2 uur moet je het dus met mij doen hier in de Leeuwenkuil. En dat lijkt mij niet heel erg vervelend, want we hebben heel veel lekkere platen voor je. Zo heeft Hans Geersing bijvoorbeeld ooit een Valerie gekend. En hij schrijft, laat Steve Winwood daar ook eens een nummer over gemaakt hebben. En laten wij dan de juiste mix uit 1987 hier hebben van Valerie.

via Shazam tot mij komen, want ja, ik was hem wel een beetje vergeten, eerlijk is eerlijk. Amina, hoorde jij uit Frankrijk. Ja, origineel ergens uit een Arabisch land, maar dat hoorde je ook wel aan het plaatje. C'est le dernier qui a parlé. Het is de volgende die aan het praten slaat, nou dat ben ik dus eigenlijk. En ja, zij kreeg behoorlijk succes in dat songfestival. Ze werd tweede, de eerste plaats ging toen naar Zweden. Carola, kan ik me nog herinneren. Wessel Vaarse zit nog geloof ik in Zweden, heeft ook een plaatje aangevraagd. Krijg je later dit programma te horen. En hij heeft daar de Leeuwenkuil ook gehoord via de podcast. Ja, dat kan ook hè. Ja, er zijn mensen die dat gedaan hebben. Afgelopen week was dat zeer handig om te doen, want die show die is namelijk niet helemaal uitgezonden. Of helemaal niet uitgezonden. Nee, je hoorde vorige week een show die eigenlijk al de week daarvoor ook te horen was. Wat er gebeurd is, wij weten het niet, maar in ieder geval, vandaag is alles weer normaal, zo ik aanneem. Al loopt er wel weer een opname mee, voor het geval van niet, hè? Ja, dat dan weer wel. Hé, we gaan eventjes back to the 80s, zo staat hier op een papiertje. Ja, groeten uit Weert van Robert van Oosterhout, die om Georgie Davis vraagt. Zo'n soundmixers figuur, hè?

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: kunt pammen. En al wil je pammen, dan pam je mee, hè? Ja, zo makkelijk is het, man. Uit de zomer van 1984 kwam het plaatje wat je veelvuldig destijds kon horen op de piratenzenders waar je toen naar luisterde. Ik weet niet wie dat in jouw geval natuurlijk is. Maar daar moet wel wat bij gezegd worden, want het is wel zo dat dit plaatje in de tipparade is blijven staan, hè? Hij heeft helemaal niets gedaan in de hitparade. Maar ik zei al, we draaiden hem wel op de piraten. En dat is dus ook een reden voor Frank Schout om hem waarschijnlijk aan te vragen. Want die herinnert zich deze ook nog. En zo hoort het ook. Hey, het is Golden Oldies Radio met de Leeuwenkuil op deze volle vrijdag. De Friday Experience van de 26e. En oh, wat zijn de plaatjes lekker. Ook nieuw, jazeker. Rose Grey heeft een single gemaakt. Rose Grey, je hebt er nog nooit van haar gehoord, maar daar gaat verandering in komen. Want haar nieuwe single Club to Your Arms komt nu op de radio.
1: Nieuwe muziek in de Leeuwenkuil.
0: We super tippen weer een end weg hier op Golden Oldies. Lekker.

0: Ja, je merkt dat ze dicht in de buurt van de Duitse grens wonen. Die Dimfy en Marco Stoppazoni, want zij vragen... om Matthias Reim en Verdammt, ich lieb dich. Een hit die we hebben gehad destijds. En ja, tot vervelens toe hebben we moeten draaien. En die verveling zit er bij mij nog steeds een beetje in, moet ik heel eerlijk zeggen. Is dat ook het geval met de dubbeldraai van vandaag? Nou, dat weer niet, want die hebben we allebei niet zo heel lang gehoord, denk ik. Nee, dat is best lang geleden. Plaatjes uit de jaren 70 van een zangeres die het in de jaren 70 ook prima deed. Ze had twee hits in Nederland en die twee hits die hebben wij aan elkaar geplakt en zijn de dubbeldraai. Het is Luisa Fernandez.
1: De Leeuwenkuil.

uit die tijd van meerdere artiesten klonken allemaal hetzelfde. Modern Talking is er ook zo'n goed voorbeeld van. Maar deze twee plaatjes kon je ook tegen elkaar inwisselen eigenlijk. Hè? De twee hits van Luisa Fernandez, Give Love a Second Chance en Lay Love on You. Vandaag plaatjes uit de jaren 70 in de Leeuwenkuil dubbeldraai. En daar is het tijd voor het verzoekje van de man. Ja, nee, dus niet. Nee, oh, ik moet goed opletten wat ik zeg, want het is hem niet. Nee, deze komt ook uit Limburg, geloof ik. Chris Hoeze. Chris Hoeze vraagt om Ian Dury and the Blockheads met Reasons to be Cheerful, part 3.

0: Het klinkt als een klaagzang, maar dat was het dus duidelijk niet. Hè? Saved by the Bell van Robin Gibb, een van de Bee Gees die ook solo singles maakte. En daarmee behoorlijk wat succes scoorde, want deze uit 1969 bijvoorbeeld... eindigde gewoon op nummer 1 in de Nederlandse hitparade. En dan is het leuk dat de luisteraar die waarschijnlijk het verst woont van al jullie maal... is dat een mooie Nederlandse zin? Ja, dat is Willem Gemmink, die zit namelijk in Hongarije... Als jij nou verder weg woont, laat het me gerust even weten hoor. Edwin@goldenoldiesradio.nl. Dus Edwin@goldenoldiesradio.nl. Waar woon jij? Is dat verder weg als Hongarije van Nederland af, hè? Daar gaat het om. Ik ben erg benieuwd, want hoe verder, hoe leuker natuurlijk, hè? Want ja, er zijn mensen die gewoon het leuk vinden om naar De Leeuwenkuil te luisteren. En ook die andere shows op de volle vrijdag hier. De Friday Experience van Golden Oldies. Elke vrijdagmiddag en ochtend van 8 uur tot... Even kijken, 8 uur 's avonds, ja. Want Paul Bakker zit van 6 tot 8. Ik bedoel maar. Hé, we hebben hier een knaller van een paar dagen geleden. Trouwens, Skipboard en Tundra, aan het begin waren dat ook. Van maandag de 22e. En deze meneer was het op vrijdag de 19e met dit plaatje. Nou ben ik hem nog een paar keer tegengekomen op oude papiertjes. Dus hij komt nog wel een paar keer vaker voorbij, denk ik. Maar op vrijdag de 19e van deze maand stond hij, Marvin Gaye namelijk, daar gaat het over. Met een plaat op mijn pagina waarvan mensen dachten... Zo, het is toch van Paul Young? Nee hoor, het origineel was van Marvin. Je hoort Wherever I Lay My Head. En dit is zoveel vrolijker als versie ook.
1: Leeuwenkuil, knaller.

0: Ja, je zult mij niet horen zeggen, het is er te warm voor, hoor. Ik zou niet durven. Moet je helemaal zelf weten. Ja, dames en heren, dat was Feel Like Making Love van Bad Company. En Bad Company was een band die hits scoorde in Nederland in de jaren 70. En dit was er waarschijnlijk wel een van. Ik heb het niet voor je opgezocht, maar is ook verder niet zo belangrijk natuurlijk. Hè? Eens even kijken, we gaan op naar het nieuws van 1 uur. Daarna ben ik bij je terug voor nog een uur lang een prettige show met lekkere muziek. Kan ik je beloven, want ik weet wat er allemaal komt. En neem het van mij aan, het is geweldig. En wat ik nu voor je heb is een losse flodder uit de Billboard Hot 100 van, de jaren 60 denk ik. Kan ook de jaren 50 zijn, zal ik het even voor je opzoeken. Nou, dat wil ik dan nog wel doen. 1967 was het, toen de Cow Sills in de hitparade stonden met The Rain, The Park and Other Things. Nou, dat lijkt me een leuk einde van het eerste uur in ieder geval.
1: Zometeen meer. De Leeuwenkuil.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg. Dat merk je onder andere op de A8, Amsterdam richting Zaanstad. Bij Zaanstad-Koog heb je nu 10 minuten vertraging. Dan de A16, Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn nu dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Dan de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Door een ongeluk bij Heerlen zijn 2 rijstroken dicht. Daardoor heb je een half uur vertraging. En tot slot de N57, Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Gold and old.

Nederlandse tipparade. Nee, in de hitparade, ja. Het was een grote hit in Nederland, maar de nummer 1 positie kon hij niet krijgen. Dat was jammer voor Plastic Bertrand. Noem van de Hollywood Banana's, zeg maar. En dus niet dat jong mens wat je zag springen op trampolines en dergelijke. Nee, dat was een imposter. Ook wel leuk trouwens, maar hij mimde goed. Laten we het daarbij houden. Ja, en het plaatje kwam wel als eerste plaats in het tweede uur van de Leeuwenkuil vandaag op deze vrijdagmiddag. Bij Golden Oldies Radio in het huis van de lekkere hits. En we hebben zoveel lekkere platen voor je. Jazeker. Ook op verzoek hoor. Oh, nou ik heb er hier eentje. Jok Hartnagel vraagt om ABBA

uit februari 1987. Cool Modi en Go See the Doctor. Ja, het zou je maar overkomen, jongens. Ach, het was zo'n leuk plaatje. En Jan Wevering vroeg hem aan en hij kreeg de hele lange versie te horen van dit nummer. Wat ik toevallig vond. Ik denk, dat doen we. 5 minuten. Oh, waarom niet? Of 4:03. Ook zoiets, hè? Ja, dan gewoon die 1 minuut er nog bij. Dan heb je iets extra's. En het was een leuke versie, dacht ik. Dus vandaar. Cool Modi op Golden Oldies Radio in de Leeuwenkuil. En wij gaan op naar 2 uur, waar dan Ron van Arnhem de show overneemt met zijn Absolute Classics. En in die Absolute Classics zou ook het verzoekje van Wessel Vaassen kunnen zitten, jazeker. Die vraagt namelijk om Thin Lizzy, Phil Lynott en zijn mannen dus, met Whiskey in the Jar. Nou, die gaan we zo meteen zeker draaien. En hij zegt er nog bij, want hij is in Zweden, greetings from Sweden. En hij wenst jullie een fijne midzomer, oftewel een glad midsommar. Nou, ik vind het helemaal prima. Hier is Thin Lizzy.

0: Tyrita uit 1975 met haar enige solo-hit in Nederland eigenlijk. Want de andere twee die er later kwamen in de jaren 80, die deed ze samen met een meneer. Ja, nou ja, goed. Dit was haar alleen in Harmer Love. En eerlijk is eerlijk, dat was een lekker plaatje, dacht ik, hè? Ja, ook een oude knaller trouwens. Van dinsdag de 23e, dus afgelopen dinsdag. En overigens, er was een vraagje of Plastic Bertrand dat ook niet al was geweest. Ja, dat was hij zeker, op zaterdag 28 maart. Zo. Ja, er zijn mensen die meeschrijven. Vind ik zo leuk. Ja. Doen jullie goed? Jullie houden beter bij als ik, denk ik dan. Dat wel. Maar goed, we doen ons best. Hè, met z'n allen. Laten we wel zijn. Ja, goed. Dit is de Leeuwenkuil, het huis van de lekkere hits. En wij hebben nieuwe muziek van een band rond twee personen. Haar naam is Kate Arnold. En hij heet Mark Simons. En als je dat bij elkaar doet, dan krijg je de band Dead Anyway. Die hebben een plaat uitgebracht. Onbeschrijfelijk prachtig. Ja, dat is, je hoort hem zometeen. Hij duurt 1 minuut en 24 seconden. En het is het gesprek bij een dokter. Daar komt het eigenlijk op neer. Het ding heet Dear Automaton. En dat Automaton. Ja, en Dead Anyway dus op de radio.
1: Nieuwe muziek in de Leeuwenkuil.
0: In dat kader, nieuwe muziek. Oh, en hij is lekker. Hij luistert en huivert, vrienden.
2: Dear Automaton, I hope this finds you well. As you're aware, we have weathered some challenging circumstances in recent times, and you have been a staunch and faithful ally throughout.

0: Nou, hij was al aardig oud eigenlijk, hoor.
1: Ja, Dan Hartman, toen hij dit plaatje uitbracht in de jaren 80. We Are The Young. En dat plaatje werd aangevraagd. En dat zijn fijne plaatjes om aan te vragen, inderdaad. Ben ik met iedereen eens die hem aanvraagt? En in dit geval was dat Renzo Keurhorst. En Renzo, u is bedankt. Vol ervaringen en zo weet hij de plaatjes aan te vragen. En hij kent zijn klassiekers. Ik ken mijn klassiekers ook. En ik ken zelfs klassiekers die verder alleen andere mensen kennen. Die heel erg in de muziek zitten, denk ik. Cathy's Clown. Dat is een leuk plaatje van Tiny Spencer uit de jaren 80. Maar het origineel was van The Everly Brothers. Ja, The Everly Brothers dus.

Zo, al dat moois wat je zojuist hoorde hier op Golden Oldies Radio was afkomstig uit de pen van Howard Jones. En het toetsenbord van Arnold Bosman deed het verdere werk, want hij vroeg hem aan namelijk. En ja, daarom hoorde je hem hier. En het was even genieten na Cathy's Clown van de Everly Brothers. Hè? Ja, die was ook goed. En die is oud, jongen. Oh, die is zo verschrikkelijk oud. 1960. Nou, ga maar even terugrekenen. Ik doe dat niet. Ik heb er geen zin in. Veel te warm. En het is 37 graden hier buiten, jongens. 25 binnen nu. Ik bedoel, ja, het zijn geen echt lekkere temperaturen. Vind ik zelf, hoor. Maar ja, Stevie Wonder schijnt er geen last van te hebben, want die doet vreselijk zijn best in Do I Do.

De maandagmix. Vanaf 4 uur met de swingende hitmiddag met Theo. Hits en souvenirs met Tony en Rob's gouden uurtjes. Een mix van je welste op Golden Oldies Radio. Elke maandag. Deze komt van de Gor Vergeten Plaat op 100 Facebookpagina.

0: niet Sue. Nee, is een andere Spooky waarschijnlijk. Spooky met de Classics 4 als artiesten. En de bevolking van 1968 vond het waarschijnlijk best een leuk plaatje, want hij was regelmatig op de radio te horen. Wij kennen hem ook, want we draaiden hem net hier op de radio. En ja, dat was het eigenlijk wel voor dit plaatje. Kwam niet verder dan de tipparade in ons land. Gek is dat, hè?
1: Ja.
0: Hey, dit was hem voor vandaag. De Leeuwenkuil op Golden Oldies Radio. Voor zometeen veel plezier met Ron van Arnhem. Na hem Rob van Genderen. We hebben Paul Bakker. En Serge van Brakel voor je in de aanbieding. En morgen ook weer een volle vibe zaterdag. Een zaterdag vibe met onder andere Frank van Roosendaal. Op mijn tijd geloof ik, hè? 12-2. Dus je hoort hem vanzelf.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Perzische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: op en Fanny Bollop. Aan het begin van weer een nieuwe aflevering van de Absolute Classics. Zeg ik hele goede middag. Lekker, het is lekker in de studio. Het scheelt weer een stuk. Ik zal even wat dingen uitzetten. Want... ja, dat is een beetje te veel lawaai met dat apparaat. Dus laten we maar niet doen. Ja, en ik welkom een nieuwe aflevering dus van de Absolute Classics op Golden Oldies Radio. Vandaag 26 juni, dag nummer 177. En dat betekent in dit geval nog 188 dagen. En dan gaan we naar 2027. Ja, dat is zo voorbij, hoor. Dat vliegt allemaal voorbij. Heerlijk weer. Het is zomer in Nederland. Geniet ervan, want het kan ook maar zo weer afgelopen zijn. Dus doe je best ermee. Komende twee uur natuurlijk weer de geite dingen die we normaal ook altijd hebben. Uiteraard de Dance Classic straks in tweede uur. Ik heb het naamplaatje nog voor vandaag. Van een man die trouwens op deze dag ook geboren is. Mooi straks. En we gaan nog live het podium op. Eens even kijken wat oh ja momenten. Nieuws van vandaag uit het verleden. Dat is originaal natuurlijk. Ja, dat is wel een leuke trouwens. Ja, dat is een leuke. Ook van iemand die vandaag op deze dag geboren is trouwens. Ja, en dan zometeen de geboortelijst van de mensen die vandaag... misschien dat sommigen nog feest vieren en anderen... Ja, dan wordt er even bij stilgestaan dat hij of zij vandaag op deze dag geboren is. Want ja, die is er misschien niet meer. Ja, mocht je zelf vandaag jarig zijn of ja, niet vandaag dan... maar van volgende week bijvoorbeeld. Laat hem even weten of iemand uit je familie of naast de omgeving... Dan kunnen we hem of haar ook meenemen in het overzicht van diezelfde lijst dus. Kun je doen via de mail. Dat is roenvanarnhem@goldenoldiesradio.nl. roenvanarnhem@goldenoldiesradio.nl.
1: Dit is tot 4 uur.

0: aan maandag. Dan heb ik de vrijdag alweer in mijn hoofd zitten. Het weekend staat daar voor de deur. Hey, dat is vandaag ook het geval. Ja, hartstikke lekker is dat natuurlijk. De Easy Beats uit Australië met daarin Harry Vanda. Ja, je spreekt het dan weer op zijn Engels uit. Maar Harry Vanda, die komt gewoon uit Nederland.
1: Zeg, zijn er ook nog wat mensen vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog geboren?
0: Ja, die zijn er. En we gaan even het lijstje een beetje doornemen. Ik zie daar staan vandaag op deze dag Tom Parker, de producer. En nou ja, de manager eigenlijk van Elvis. Zit toch een beetje in de muzieklerij dan natuurlijk. Wim Sonneveld vandaag op deze dag geboren. Overleden in 1974 al. Hoorde bij de grote drie natuurlijk. Georgie Fame, oftewel Cliff Powell, zo heet hij in het echt. Had natuurlijk één hele grote hit in de jaren 70. Rosetta. Tony Willey van Pussycat. En daar komt straks nog wat van langs. Chris Isaac vandaag. Billy Davis Jr. van The Fifth Dimension. Larry Taylor. Hij is van Kenneth Heat. Daar komen we straks ook nog wat van tegen. Adrian Durfitz, een zanger uit Engeland. Mick Jones van The Clash. Terry Nunn van Berlin. Colin Greenwood van Radiohead. Mark de Kloet van AMF. Daar speelt hij de drums. En vandaag op deze dag geboren is Junior Day. En Junior Day is van de Sweet Sensation. Ja, ook zo'n mooie band. Daar ben je vandaag ook jarig. Van harte gefeliciteerd natuurlijk. Zeggen we bij pas. Maar we kunnen ook even met z'n allen lekker zingen.

15 juni was dat. Ja, een dag of 10, 11 geleden. Dat bekend werd gemaakt dat Bonnie Tyler na enkele weken uit haar coma was ontwaakt. 75 jaar is deze dame inmiddels. En ja, ze is in coma gebracht na een operatie, een darmoperatie die ze heeft gehad. Dat was in Portugal. Daar lag ze ook. Volgens een woordvoerder is er sprake van verbetering. Al verloopt het herstel langzaam, maar volgens mij ligt ze al niet meer in het ziekenhuis. En ja, het management dat verwacht in ieder geval vooralsnog geen grote gevolgen voor haar optredens later dit jaar. Ze geloven dat de concerten in het najaar zoals die nu gepland staan gewoon kunnen doorgaan. En ik zag er wat staan, onder andere ook in Duitsland. Ik weet niet of ze naar Nederland komt. Ik ben bang voor niet, maar in ieder geval Duitsland. Ik meen zelfs in Düsseldorf of zo dat ze daar op dienstlaken zetten. Nou zo, dat valt er door mee. Dat zou je er nog kunnen zien. Deze Bonnie Tyler. Mooie plaat ook weer. Eens even kijken, want we hebben straks natuurlijk, dat is originaal. Een plaatje die door verschillende andere mensen ook is opgenomen. Al dan wel of niet uitgebracht. In ieder geval op een album gezet of gebruikt tijdens optredens of wat dan ook. En ja, het origineel gaan we dan zometeen draaien. Dat is straks na deze. Van de Dijk.

0: Ja!
1: Hij kan het niet alleen.
0: Huub van der Lubbers en de Cornuiten. De Dijk, natuurlijk.
1: Ja, we gaan het hebben over Das Original. Een liedje wat, dan gaan we de originele versie, gaan we daarvan draaien. Een plaatje trouwens dat geschreven is door Doc Pomus. En Doc Pomus, ja, dat is een man die morgen toevallig op deze dag, niet op deze dag, maar morgen dus wel geboren is. In 1925. En in maart 91 overleden. Samen met Mort Schumann schreef hij hele grote hits. Zo onder andere, heel veel meer, maar Viva Las Vegas en Save the Last Dance for Me. Hetzelfde geldt voor iemand anders trouwens. Oh ja, dat is vanmorgen. Dat is wat anders. Ja, en Mort Schumann, daar deed hij dus ook Save the Last Dance for Me van. En dat plaatje is door meerdere artiesten opgenomen. Dan wel uitgebracht. En misschien wel even leuk om even een kleine compilatie te laten horen van mensen die dat plaatje zoal hebben uitgebracht. Zoals Jerry Lee Lewis in 1961. You can dance, ever dance with the guy who gives you the eye, let him hold it tight. En Tina Turner. If I smile, en Ike natuurlijk nog. Every smile from a man 66. Don't forget who's John Rawls uit 69. Deze kennen we ook wel natuurlijk. The Cats uit 77. Amber Lou Harris. Twee jaar later in 79 nam zij het op. En Bruce Willis ook nog in 89.

de zomer buiten. De zomer op je radio. Dit was natuurlijk Pussycat en Doing La Bamba. In het kader van de verjaardag. Vandaag, nee. Het is wel leuk om hem twee keer te horen misschien, maar gaan we niet doen. In het kader van de verjaardag van Tony Bellet uit 1980 kwam dat plaatje. En als we even kijken naar 1980, dat de aardappelen, een kilo aardappelen, kostte 64 cent in 1980. En een biertje, nou laat ik even terugrekenen, 75 eurocent, een biertje. Brood, 79 eurocent. Kaas had je voor 5 euro. Een kilo, hè? Een kilo. Koffie, 3,30 euro. Dat is denk ik een pond of zo. Ja, dan gaat mensen hebben ponten. Leuk misschien om de naam van de geboorte in 1980. Meisjesnamen waren Maria, Johanna, Linda en Kim en Esther. En jongens, daar stond bovenaan Johannes, Jeroen, Dennis, Jan en Martijn. Dat is toch wel leuk om te weten, 1980. Dus als je in 1980 geboren bent en je heet toevallig ook zo, ja, dan hoor je dus in dat lijstje. Naarmate de jaren vorderden, dan zie je ook dat de naamlijsten ook geheel veranderen. En dat is logisch. Vandaag trouwens in 1964 komt het album uit van The Beatles. It's a Hard Day's Night. In Europa wordt de Hard Day's Night pas op 10 juli 64 uitgebracht. Maar vandaag dus wel in Amerika. En op de Amerikaanse versie staan ook nog 5 extra nummers. 4 instrumentale versies van van andere nummers van de soundtrack. En een nummer wat gezongen wordt door Ringo Starr. En It's a Hard Day's Night komt op 18 juli 64 de Billboard albumlijst binnen. En staat vanaf 25 juli 64 14 weken op de eerste plaats. En een van de nummers op dat album, dat is deze.

0: Ja, de Beatles waren dat natuurlijk. En, heb je hem ook. Ja, ze willen het. Ze blijven het gewoon proberen om toch nog een keer gedraaid te worden. We even kijken wat we daarmee gaan doen. De Beatles is Things He Said Today van A Hard Day's Night. Ja, de man die dit geschreven heeft, is precies vandaag, vorig jaar, overleden. In 2025, hij staat dus niet in het overzicht van de mensen die vandaag geboren zijn. Maar hij is vandaag op deze dag overleden. 26 juni 2025. Lalo Schifrin, zo heet hij. En waarom dit nummer? Ja, gewoon.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden? Dit zijn de oh ja momenten van...
0: Ja, precies. Omdat we hem altijd hiervoor gebruiken. Ja, de dingetjes van vandaag uit het verleden. 26 juni. Lekker even terug bij wat highlights uit het nieuws. Dingen die je misschien ooit eens gehoord, geleerd of gelezen hebt. Vandaag, in 1819, de fiets wordt gepatenteerd. Niet door een Nederlander, maar door een Amerikaan. W.K. Clarkson heet hij. En de eerste Grand Prix in Le Mans begint vandaag in 1906. De race over 104 kilometer duurt 2 dagen en wordt gewonnen door de Hongaar Ferenc Csics. Ja, die gemiddeld 100 kilometer per uur rijdt. Ja, voor 1906 is dat natuurlijk verschrikkelijk hard. De eerste Amerikaanse troepen arriveren in Europa om mee te vechten in de Eerste Wereldoorlog, in 1917 dus. En 51 staten ondertekenen in San Francisco het handvest van de Verenigde Naties. Daarmee is de VN officieel opgericht. Dat was in 1945, direct na de oorlog. En Amerikaanse en Britse vliegtuigen beginnen een luchtbrug op West-Berlijn. De deel van de stad was hermetisch van de buitenwereld afgesloten door de Russen, was vandaag in 1948. En in 1960, het Britse Somaliland wordt onafhankelijk van Groot-Brittannië en heet voortaan Somalië. En Madagaskar wordt onafhankelijk van Frankrijk vandaag in 1960. Voortaan is 26 juni, vandaag dus de nationale feestdag van Madagaskar. En voor de menigte van 150.000 inwoners van West-Berlijn houdt president Kennedy een toespraak waarin hij de inwoners van de stad prijst om hun moed. En je spreekt daar de legendarische woorden natuurlijk. Je kent ze wel. Ik ben een Berliner. Precies. Dat was ook de reden waarom die niet in Hamburg was, maar wel in Berlijn. Vandaag in de 74, voor de eerste keer wordt de streepjescode...

0: ontwikkeling van een neutronenbom in 1980. En tijdens een vliegshow in het Duitse Hatzheim, daar vliegt een gloednieuwe Airbus A320-111 van Air France op 30 meter boven het publiek. Raakt de boomtoppen van het bos aan het eind van het terrein en stort te pletteren voor de ogen van 10.000 bezoekers. En het eerste boek van Harry Potter ligt in de winkel. Harry Potter en de Steen der Wijzen, vandaag in 97. En wetenschappers melden dat bijna alle onderdelen van menselijk genetisch materiaal in kaart hebben gebracht. Het DNA dus, vandaag in 2000. En muzikaal gaan we ook even terug naar 1976 in dit geval. Komt hij op nummer 1, blijft daar slechts 1 week staan. Henk Bezel en de Jungle Rock.
1: Nummer 1.

een beetje aan het prille begin van Donna Summer. Het was eerst nog de Haste. En toen kwam deze plaat al zo'n beetje volgens mij. Donna Summer dus. En State of Independence.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Perzische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat nu 150 kilometer file. Op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn heb je een kwartier vertraging tussen Badmen en Twello. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Een autobrand op de A50 van Eindhoven naar Arnhem kost je een uur extra tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Rechterrijstrook is dicht. Omrijden doe je via Den Bosch, knooppunt Del en Tiel over de A2 en de A15. Dan de N57 Rotterdam-Middelburg tussen Hellevoetsluis en de Haarlemvlietdam 20 minuten vertraging. Dat komt door bezoekers en concertatie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: bump.
1: Hallo poppers, daar gaat het weer.
2: Dit is tot 4 uur Absolute Classics met Ron van Arnhem.

0: classic kunnen zijn, deze Boney M uitvoering.
1: Do you wanna ball?
0: Nou, zeg wel lekker natuurlijk. Hoe we zeggen, het is een beetje warm hoor, maar ach. Dat loopt inmiddels, denk ik. Dat is wel oké. Welkom terug in het tweede uur Afro Classics op Golden Oldies Radio. Mijn naam is Rob van Arnhem.

Adrian Gurvitz. Crazy. En classic. Ah, mooie plaat. Oh. Ja, daar ook wel van. Geldt trouwens ook voor het plaatje van Keith dat hij uitbracht in 1967. 98.6 FM heet dat. Het is later nog een keer gecoverd, ook in 1967, door de Bystanders. En hun versie is terechtgekomen in de film The Boat That Rocked, 2009. Over een piratenzender in Engeland. Maar de titel blijft hetzelfde natuurlijk. 98.6 FM in Absolute Classics op Golden Oldies Radio. Goedemiddag.

0: De Bystanders, 98.6 FM, zo heet die. Wij gaan live het podium op.
1: Absolutely live.
0: Ja, met Elton John.

Ja, prachtig gedaan. Hartstikke goed. Delton John, Absolutely Live. Leuke suggesties voor dit item zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom. Dat kan via de mail roepenarnhem@goldenoldiesradio.nl. roepenarnhem@goldenoldiesradio.nl. UB40 die komt ook vandaag in 1993 op de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met de bewerking van het nummer I Can't Help Falling In Love With You. Het nummer is oorspronkelijk al in 1785 geschreven door Jean-Paul Clarice de Florian, een protégé van Voltaire en beschouwd als een literair erfgenaam van La Fontaine en Jean-Paul Schwarzendorf als La Romance du Chevrier. Maar wordt rond 1900 omgedoopt, het plaatje dus tot Plaisir d'amour. In 1914 wordt het voor de eerste keer op plaat gezet. En dat werd toen gedaan door Edmond Clément. En ja, dat is 1914. Ik kan je even een stukje laten horen.

Ja, in 1961 bewerken Hugo Creatore en Luigi Peretti met hulp van George Wise het nummer voor Elvis Presley, die het nummer opneemt voor de soundtrack van zijn film Blue Hawaii. In 1993 neemt UB40 het nummer met een licht gewijzigde titel op voor de soundtrack van de film Sliver, met Sharon Stone in de hoofdrol. En het wordt een van de grootste hits voor UB40. Behalve in Nederland haalt de single ook in Engeland en Amerika moeiteloos de eerste plaats. En door het succes van I Can't Help Falling in Love With Me bereikt ook het album Promises and Lies, waar het nummer ook op staat, de eerste plaats in de album top 100. UB40. Wow.

0: Natuurlijk vind ik dit een van de mooiste van de Shoes. Osaka. Geweldige plaat. Mede pop op zijn best, zullen we zeggen. En dat is ook zo. Even wat anders. Clive Powell, oftewel Georgie Fame. De man die vandaag op deze dag geboren is in 1943. En hij heeft hem te pakken.
1: Het naamplaatje van vandaag is...
0: Rosetta.

0: geschreven door Bobby Womack en Cecil Womack. Dus zijn nicht was dat. Samen nog een keer met Harry Womack en Friendly Womack Jr. en Curtis Womack waren zij de Valentino's, oftewel de Womack Brothers. En brachten het onder die naam natuurlijk ook als eerst uit. Geproduceerd trouwens door Sam Cooke. Ja, en de Stones die kregen het ook te horen. Die dachten van, nou, dat is op zich wel heel erg lekker. Dus die brachten dat nummer ook uit in 1964. Dus. Daarvoor hadden we Georgie Fame met het naamplaatje voor vandaag. Rosetta, leuke suggestie. Daarvoor zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom. Ja, deze man is geweldig. Vandaag op deze dag geboren. En dit prachtige dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Janet Heath en Going Up the Country. Uit 1968 was dat, dat in het kader van de verjaardag vandaag. Tenminste, de geboortedag vandaag van Larry Taylor. Een van de mannen van Janet Heath. Overleden trouwens in 2019 alweer. Doen er nog eentje voordat we gaan dansen met z'n tweetjes. Met de Dance Classic voor vandaag. Die hoor je zometeen na James Blunt.

0: James Blunt en Wise Man. Het is de tijd geworden om even met de voetjes van de vloer te gaan. We gaan even lekker dansen met z'n tweeën. En dat betekent dus ook weer de broek met wijde pijpen aan, de schoenen met hoge hakken en plateauzolen. Stoelen en tafels aan de kant. En dansen maar. Een beetje denken aan heel Holland bakt. Heel Holland danst vandaag weer. Ja, dat gaan we doen met de negenkoppige formatie, Amerikaanse formatie uit Los Angeles, Californië. Rose Royce. En die hadden natuurlijk een paar leuke hits. Car Wash en RR Express bijvoorbeeld. Groepje in 73 al opgericht. En ja, op een gegeven moment kreeg iemand de opdracht om een soundtrack te maken voor de komische film Car Wash. En omdat ze al bezig waren voor het debuutalbum voor Rose Royce, zoals de groep aangevuld met zangeres Gwen Dickey inmiddels heette, want ze hadden eerst wat andere namen nog, onder andere de Total Concept Unlimited. Ja, maar dat was nog niet helemaal natuurlijk. Ja, en uiteindelijk werden dat grote hits die gebruikt werden, of nou ja, die niet gebruikt werden, maar dat werden grote hits doordat ze gebruikt werden in de film Car Wash. Nummer 1 hit op in de Billboard Hot 100 voor Car Wash. In Nederland en Vlaanderen werd het de top 10 hit. En de Verenigde Staten leverden de soundtrack van Car Wash ook nog eens de hits. I Wanna Get Next To You en Do You Wanna Dance? Part 1 ook. Goed, de dance classic voor vandaag dus. Car Wash. Van Rose Royce.
1: Blokhakken en wijde pijpen aan. Laat de spiegelbollen maar draaien. Verlicht de dansvloer. Shake your booty.
2: Dance

0: de Zandvoorlieden Summer Nights van Diesel. Ook dit komt gewoon weer geweldig uit Nederland. Ja, en dit was hem natuurlijk, zeg ik eigenlijk alleen nog. Ja, misschien nog als je nog wat te melden hebt.
1: Heb je een vraag of verzoek? Mail naar rondvanarnhem@goldenoldiesradio.nl

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is veel rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Alles bij elkaar opgeteld, 80 kilometer file. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo, 20 minuten extra. A12 naar Duitsland voor de grens, 10 minuten vertraging. En de A35 van Almelo naar Enschede. Tussen Hengelo-Zuid en Enschede-West doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein. Dat komt door een autobrand, maar de weg is alweer vrij daar. En op de A58 richting Vlissingen tussen Rilland en Capelle doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio.

0: Het werd gebruikt in een Nike commercial. Het werd een hit in meer dan 20 landen. Nummer 1 in Engeland. En de tweede plaats in de Nederlandse top 4. Dat was Junkie XL.
1: A little less conversation, a little more action.
0: Beste vrienden, hier.

0: van Genderen op Golden Oldies Radio.
1: Ja,
2: nou, heel aardig.
1: Ik schrijf gewoon altijd een beetje zo emotioneel van. Zo stom, maar...
3: Ja, meisje, daar gaan we wel vaker
1: over. Gelul.

0: Ja, dat was ze weer. Vriendin van de show. Chaka Khan. Chaka Khan.
1: Chaka Khan.
0: Chaka Khan.
1: Chaka Khan.
0: Chaka Khan.
1: Chaka Khan.
0: Een van haar eerste hitjes in Nederland. Dat was Once You Get Started. Hartelijk welkom. Dit is de vrijdagmiddagshow. Superleuk dat je erbij bent op Golden Oldies Radio. Neem je mee naar 5 uur. Het is bijna weekend.
2: De wind waait uit het westen.

26 juni 2026. Op de dag van vandaag in 1977 geeft Elvis zijn allerlaatste concert. Twee maanden later komt hij helaas te overlijden. In 1997 verschijnt Harry Potter in de bioscoop in Nederland. En John F. Kennedy geeft op 26 juli 1963 zijn wereldberoemde toespraak in Berlijn. Hij sluit af met de magische woorden: Ik ben een Berliner. En een dag eerder, op 25 juli 1978, toen won Argentinië van het Nederlands elftal. En werden we weer geen wereldkampioen. Jammer was dat. We zaten er toen ook weer heel dichtbij. En deze plaat stond op nummer 1 op 26 juni 1978.

0: Wij jaloerse mannen noemen dat in vaktermen een lucky bastard. Maar je hebt ook vrouwen die geïnteresseerd zijn in Dua. En die noemen dat dan weer heel anders, hè?
1: Ah, je bent een fucking loser.
0: Het is overigens daarom dat er geen nieuw studioalbum is nog van Dua Lipa, want ze is gewoon hartstikke druk. Begin 2026 liet ze nog wel even weten dat ze weer in de studio zat. Dat was te zien op social media, maar er werd geen release-datum genoemd van het album. In mei bracht ze nog wel een live-album en een concertfilm uit, Dua Lipa Live from Mexico, opgenomen tijdens haar Radical Optimism Tour. Maar fans speculeren volop over een vierde studioalbum. Er zijn op dit moment alleen nog geruchten en er is helemaal niets bevestigd. Kortom, we moeten er nog even op wachten. Het is niet anders. Je bent bij de Vrijdagmiddagshow. Dit is Golden Oldies Radio.

kun je echt urenlang volhouden. Het was Cool and the Gang. Let's Go Dancing op Golden Oldies Radio. Het station met de leukste classics uit de 70s, 80s, 90s en de zero's. En zo af en toe ook een nieuwe plaat uit de top 40. Zoals deze. Dit is

0: daar mogen we best een beetje trots op zijn. Ze hebben weer een dikke hit te pakken in de top 40. Dat was Sanmieu en Dark Before the Dawn. Het is 4:15 op vrijdagmiddag. Lijkt mij een mooi tijdstip voor het liefdesliedje van deze week. En dat is een van de allergrootste hits uit de 80's. En voor dat liedje gaan we terug naar 1988.
1: Liefdesliedjes.
0: Toen de zangeres dit liedje uitbracht in 1988, raakte het wereldwijd gelijk een gevoelige snaar. Het werd een grote hit in verschillende landen en groeide uit tot een van de meest geliefde singer-songwriters liedjes van de afgelopen decennia. Het nummer verscheen op haar debuutalbum en het betekende gelijk ook haar internationale doorbraak. Dit nummer vertelt het verhaal van een jonge vrouw die opgroeit in moeilijke omstandigheden. Haar moeder is verdwenen en zij zorgt voor haar vader, die worstelt met alcoholproblemen. Ze droomt van een beter leven, maar voelt zich gevangen in haar situatie. Dan ontmoet ze op een dag een man met een auto. Die auto staat symbool voor vrijheid, avontuur en de mogelijkheid om te ontsnappen aan haar huidige bestaan. Samen vertrekken ze naar de stad, vol hoop op een nieuwe toekomst. In het begin lijkt die droom werkelijkheid te worden. Ze vinden werk, bouwen een leven op en krijgen een gezin. Maar langzaam herhaalt de geschiedenis zich. Haar partner verliest zijn ambitie, brengt veel tijd door in cafés en neemt steeds minder verantwoordelijkheid. Uiteindelijk beseft ze dat de toekomst waarvan ze droomde niet zal komen zoals ze had gehoopt. En dat was het verhaal van deze plaat uit 1988. Op nummer 1 in de top 40. Dit is Tracy Chapman en Fast Car.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is veel minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven heb je wel 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Hintham en Vught. Door bergingswerken zijn er twee rijstroken dicht. A7 Horen-Zaanstad tussen Avenoorn en Purmerend Noord 10 minuten extra. Komt door een ongeluk, de weg is weer vrijgegeven. Ook 10 minuten vertraging op de A35 vanuit Almelo naar Enschede. Tussen Delden en Enschede West komt door een pechgeval. En A59 Zierikzee Den Bosch tussen Raamsdonksveer en Waspik doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dankjewel. Meer nieuws, weer en verkeer is er straks over een uur.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: liedje en vooral de melodie. Die zit de komende dagen nog gewoon in je kop. It ain't what you do, it's the way that you do it. Van Funboy 3. Dat waren die gasten uit de specials, hè. En ze krijgen hulp van Bananarama. Welkom bij de middagshow. Het is deel 2. Golden Oldies Radio. Het is weer zover.
1: Ja, weekend is begonnen.
0: Jazeker, de werkweek die zit erop. We zeggen hey, we zeggen ho, ho, ho. Het weekend op Golden Oldies Radio. Yeah. Wacht even hoor, ik pak even mijn gitaar erbij. Dan trappen we over.

Ik denk dat hij eerder ongelukkig dan bad was, deze Michael Jackson. Een week of twee geleden ben ik naar Michael geweest in de bioscoop. Film over het leven van Michael Jackson. Die man was gewoon eenzaam. Die was gewoon niet gelukkig, maar wel briljant. Hij maakte de grootste hits aller tijden. En ook geweldige videoclips. Hij noemde dat zelfs mini-movies. Je moet er maar op komen. Michael Jackson was dat. En dit.

uitvoering van Gloria Gaynor. En dit waren de Common Hour. Met Jimmy Somerville. And Never Can Say Goodbye. Het is lekker weer vandaag. Tijd om de barbecue weer even in de fik te steken. Zometeen hoor je de barbecue hit voor deze week. Maar eerst een keilekker recept voor de perfecte hamburger.

Dat was wel even voldoende stof om over na te denken op vrijdagmiddag. UB40 in de vrijdagmiddagshow met Food for Thought. En dit jaar komen ze naar Ahoy Rotterdam met de Big Love Tour. Begint om 8 uur daar. En weet je wat het leuke is?

Clapton en de Red Hot Chili Peppers. En hij overleed in 2006 in Scottsdale, Arizona. Hij werd niet ouder dan 59 jaar. Hij had ernstige nierproblemen. En de vrouw die je hoort, dat is Sarita. En dat was dan weer de echtgenote van Stevie Wonder. Samen hadden ze deze hit, It Will Come In Time. Zometeen staat klaar, Toploader, Dancing in the Moonlight. Ook René Vroeger komt eraan. En dit

Toploader was dat. En Dancing in the Moonlight op Golden Oldies Radio. En daarvoor nog Shawn Mendes en Camila Cabello. En die Camila, die keek Shawn Mendes aan. En die zei, Shawn, I love it when you call me señorita. Hoppa. Dames en heren, het is de vrijdagmiddagshow. Het is een druk programma vandaag. Dus, we moeten even aan het jaartallenrad gaan draaien. Geef daar een slinger aan. Hoor. Ik ben benieuwd waar we dit jaar weer uit gaan komen. Waar gaan we naartoe? Het is geworden 1961. En dat is een jaar waarin de top 40 nog niet één bestond. Die startte pas in 1965. Dus we gaan 4 jaar daarvoor. Gaan we eens kijken welke platen we hoorden op de radio. En wat de 3 grootste hits waren in dat jaar. Dat straks, later in dit uur. Maar nu eerst, deze van René Vroger. Er is er maar eentje. Nobody else but you.

Ja, een tijdje geleden stond hij weer in de Amsterdam Arena, hè, met de toppers. Bij de geweest dit jaar, het thema was naakt dit keer. 40.000 mensen in een blote kont daar in de arena. Het was een fantastisch feest. René Vroeger was dat, en nobody else. Blauwe krul natuurlijk, hè. Het was iets met orange, geloof ik.

0: En dat was hem voor deze week. De Duitse Schallplatte. Falco und Rock Me Amadeus. Een tijdje geleden heeft het jaartal erop bepaald of we vandaag teruggaan naar het jaar 1961. Daar heb ik hier een enorme complexe tijdmachine staan. Die moet ik even programmeren, ik ga dat even doen. 1961, 1961 staat erin. En dan druk ik op play en dan gaat hij hoor. We vliegen opeens door de ruimte. En dan zijn we aangekomen in 1961. En dat is een jaar vol wereldveranderingen. In de Koude Oorlog bereikte spanning een hoogtepunt met de mislukte invasie in de Varkensbaai op Cuba en de bouw van de Berlijnse Muur. Op 12 april schrijft Yuri Gagarin geschiedenis. Hij wordt de eerste mens in de ruimte. En in de bioscoop draaien grote klassiekers zoals West Side Story en Breakfast at Tiffany's. Muzikaal hoor je Elvis veel op de radio en rock and roll is in opkomst. We eten nog vooral aardappelen, vlees en groenten met stompot en pudding als toetje. Al komen macaroni en nasi voorzichtig ook tevoorschijn in de keuken. En op televisie? Nou, dat staat toch echt in de kinderschoenen. Er is één zwart-wit zender in Nederland van de NTS. Een paar uur per avond met nieuws, toneel en sport. En dat was op tv in 1961. En wat waren dan de drie grootste hits van het jaar? Dat waren deze.
1: Nummer

0: zong in het Duits, hè, want hij zat in het leger daar, die Elvis.
1: Hij stond hem een woeden hart.
0: Heb je goed gehoord? Op nummer 3. Hello Mary Lou in 1961 van Ricky Martin. En op 2.
1: De Rekkerdere, ja.
2: The best oldie station.
0: Dat was Edith Piaf.
2: Golden Oldies Radio.
0: En deze stond dus op nummer 1. Elvis.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. Een 45-jarige man is aangehouden na een dodelijke bootongeval op de Mokerplas. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Slachtoffer is de 28-jarige amateurvoetballer Mats Grotenberg, bekend van USV Hercules en zijn bekerdoelpunt tegen Ajax in 2023. Ook deed hij mee aan meerdere realityprogramma's. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakt de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Summer Night. En wat van Summer Night? Nou jongens, hè, wat hebben we? De meest hete dag van het jaar gehad. Het is 5 over 6. Het is nog steeds ziederend heet buiten. Zingend, verzengend heet. Wat hebben we daar allemaal van metaforen voor? Nou, heel veel in ieder geval. Summer Night, daar zijn we mee begonnen. En dat is ook de Summer Night. Marianne the Faithful. Ooit een keer verkering gehad met, hoe heet die? Natuurlijk. Mick Jagger. Terug al zei dankjewel voor het afstemmen op Golden Oldies Radio. En dankjewel Rob van Genderen voor jouw bijdrage tussen 4 en 6. Ik neem je mee tot aan de klok van 8 uur. Met zoals je van mij gewend bent. Iets Frans, iets Duits, iets Nederlands. Heel veel 60s, 70s, 80s. En we zingen ook iets uit de 90s vandaag. Je weet het niet, maar in ieder geval heel veel tropische muziek heb ik voor je meegenomen. En die ga ik draaien tot aan de klok van 8 uur, zoals we al zei. Hier is, of hier zijn, de Fania All Stars. She was the one.

Hotel California, de Gypsy Kings in de Spanish mix. Hè? Nooit een hit geweest natuurlijk, maar wel uitstekende muziek voor te draaien, om te draaien met deze temperaturen buiten. 6:15, Electric Light Orchestra. Hier zijn ze met Strange Magic.

Ja, je kent ze natuurlijk van A Horse With No Name, de formatie America. Dit was er een uit 1975. 74, ja. En Lonely People. Even wat Frans, hier is Gilbert Bécaud. La place.

Uit het album. Het album Moonflower van Santana 1977 hoorde je I'll Be Waiting. Daarvoor het verkapte protestlied tegen het communisme. Gilbert Bécaud en Nathalie. Dan is het nu tijd geworden voor een plaatje uit 1975. Galaxy Lynn. En die hebben het over de lange hete zomer.

Gang. Je kent ze nog van Skandal in Sperrbezirk en Ich Schau die gang. Daarvoor hoorde je de Long Hot Summer van Galaxy Lynn, geschreven door Rob van Leeuwen. Niet Rob van Leeuwen zoals ook een disjockey kende die vroeger zo heette. Ja, een andere. En die heet tegenwoordig anders, hè? Dat is Rob. Goed jongens, de verwarming staat aan. Het is enorm heet. We hebben vannacht heel vroeg op moeten staan om het voetballen te bekijken. Wat vond je ervan? Nou, dat ging er ook even toe, hè. De Heat is on, Agneta van ABBA. Agneta Falske komt 7:10.

Dance Like They Do in Colombia. La Cumbia was dat van Sailor. Ja, en Colombia, die doen ook mee in het WK voetbal waar je vanaf zo vroeg je nest vooruit moest. Staan trouwens in dezelfde pool als Portugal, heb ik even opgezocht. En die maken nog best wel kans om ronde verder te gaan. Ach ja. We blijven even in het Caribisch gebied. Hier is Kevin Ayers, een lekkere zonnige Caribbean Moon. Een zonnige moon.

Niet echt een grote hit geweest in de Veronica of Nederlandse top 40. Always the Sun, 86 voor de Stranglers. En slechts drie weken. Ja, we stonden er slechts 3 weken in. Goed, het Nederlandstalige gedeelte voor het eerste uur van de hitcover. Ik dacht een stukje Agda en de Munnik. Niet of nooit geweest. Daarna hoor je Bikeman Turner Overdrive. En dan is het nieuws van 7 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Ja. 1976, nummer 1. Die vreselijke hete zomer van 1976. Die was nog heter als nu, hè? Dan nu. Maar goed, we zitten nu pas in juni. En toen was het in juli. Dat de halve Veluwe afbrandde. Toen had ik die LP. Frampton Comes Alive. Peter Frampton. Waarmee dit is uit 1976. Jongens, tot 8 uur. De hitkoffer met 60s, 70s, 80s, 90s. Duits, Frans, Nederlands en allerlei lekkere andere hits. We gaan even twisten bij het zwembad. Leek me een goed plan. Hier zijn de Dire Straits.

Motti Piano. Björn, Beniana und Frida. Hund en Frida. Chiquitita, Abba. Met ruim speciaal voor mijn zus en voor mijn nichtje. Die waren 2 weken geleden. Of is het alweer 3 weken geleden tijdens die prachtige show in Londen. Voor Abba hoorde je trouwens Twisten by the Pool, Mark Knopfler en zijn vrienden de Dire Straits. Ja. Voor de 2e keer dit programma. The Heat Is On. Ditmaal van Glenn Frey.

ze won natuurlijk het Songfestival in 1972 met het nummer Après Toi. Toen nog in het Frans deze Griekse zangeres Vicky Leandros. Die gliep er als leven, dat was het Duitse gedeelte van het tweede uur van de Hitkoffer. Ruim speciaal voor Ingrid, want die vindt dat een mooie plaat. En het is ook een mooie plaat. Oh, wat doen we nu? We drukken op de stopknop. Dat moeten we niet doen. Vijf voor half acht in de Hitkoffer. Vrijdagavond, Tropical Summer. En draait op dit moment een mooie HBO-documentaire over Maurice White en zijn Earth, Wind & Fire. Die kun je dus kijken op HBO. En misschien wordt hij ook wel overgenomen door wat anders, maar die is beslist de moeite waard. Uit 1979 deze, Earth, Wind & Fire, Star.

1969, Mendocino. Alleen maar de naam Sir Douglas Quintet, dat doet mij al op het puntje van mijn stoel zitten. Geweldig. Even over 7:30. Wat hebben we hier? Een oude NCRV favoriet schuif. Bionic Bogey. Dance, Little Dreamer.

Vaste luisteraar van de show is William Smit. En die vroeg deze week deze aan van Vigeron. En Vigeron, c'est moi. Inderdaad. Nou, hadden we daar nog wat voor? Ja, natuurlijk Dance Little Dreamer uit 1978. Kwam niet verder dan de tipparade. Ik hoor Henk Mouwen hem nog aankondigen. Dit is het 81, maar eigenlijk een oudere opname. Michael Jackson. One.

Uit de zomerlijst In the Summertime, Mungo Jerry. Natuurlijk een nummer 1 notering ergens in de jaren 70. Was het 1972, 73? Oh, vrij vroeg in ieder geval. Ik heb net even de temperatuur gemeten hier in de studio. Maar ik heb gewoon op de thermometer gekeken. 35,7. Wow. Dat is niet verkeerd, hè, voor een vrijdagavond. Kwart voor acht, tijd.

The Greatest Man in the World. Vraag me zo af, in 1971 had Donald Trump misschien een pick-up in deze plaat. Dat hij dacht, nou, dat zou ik wel eens willen worden. Maar ik heb meer het vermoeden dat hij de film Dumb and Dumber heeft bekeken. Dit is UB40.

0: Ik zit weer wat last van de warmte te hebben op dit moment. I can't help falling in love with you. Van UB40 natuurlijk. En daarom was de volgende plaat eventjes door de hitte gesmolten.
1: Oh, wat doen we nou?
0: Zo hier, laten we het intro erbij pakken. Ja, dan wil je te mooi doen, hè. En dan komt dat niet goed. Net zoals in dromen. De meesten zijn bedrog. Dan komen ze niet uit. Hier is Marco.

nummer 1 positie. Steekt muzikaal wel erg goed in elkaar trouwens hoor, die Marco Borsato. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem eigenlijk nooit door de koptelefoon hoor. Maar als je een radioprogramma maakt, dan moet je die koptelefoon wel opzetten. En dat is, dat klinkt verderuit goed. 2:08. Einde van de hitkoffer. Dankjewel voor het luisteren. Tot aan de klok van 8:00 heb ik een stukje Steve Winwood voor je. Lange uitvoering, dus daar halen we het nieuws van 8:00 al mee. Hier is de Night Train. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Vestedaar hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vestedaar verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. You just

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtests in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Vesteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vesteda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een rode farie, dat is een half aap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de half aap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist. De bevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West naar de A10 Noord. Tussen de Koentunnel en Landsmeer staat 2 kilometer. Je hebt 10 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn daar dicht. En op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Hendrikido Ambacht heb je ook 10 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. Een rode farie, dat is een halfaap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de halfaap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist. De bevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
4: bij Golden Oldies Radio.

0: zo vlak voor het slapen gaan, maken we je toch nog even lekker wakker, hè? Toch? Met deze geweldige van Bad Company. Je hoorde Feel Like Making Love. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond.
1: Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Hey, fijn dat je erbij bent. Ook vanavond weer na een warme dag. Ja, lekker veel muziek om een beetje af te koelen. Cool down, zou je kunnen zeggen. En we hebben een paar leuke ontwerpen met je te bespreken. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren. Wat zit er zoal in de show naast al die prachtige deunen? Nou, Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan de mensen op straat: bent u een ochtendmens? Ik kijk even hier in de spiegel. Nee, is mijn antwoord. Maar wat zeggen de mensen op straat? Je hoort het straks. Mies Dekkers gaat het over iets cools hebben. De Poolzwaluw. Dat is in dit tijdsgevricht wel prettig. En we gaan het hebben over kunstinstallatie De Balen. De Ballen. Nou, wat is dat nu weer? We gaan het straks horen in de show. Hier in De Late Avond. Dus

0: Ooit was het een grote hit voor de... Hoe heet die gast ook alweer? Righteous Brothers. Oh ja, ik weet het weer. You've Lost That Love and Feeling. Mooi, hè? Nu de uitvoering van Daryl Hall en John Oates uit 1981. Het is tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Een mooie reportage van Jeroen van Gent. Begint u opgewekt aan de dag of komt u heel wat later op gang? Ja, ik wel in ieder geval. Na 4 bakken koffie begint het pas. Vallen u over dicht bij het 8 uur journaal of bij het laatste journaal van de dag en de herhaling ervan? Kortom, bent u een ochtendmens of een avondmens? Jeroen van Gent ging de straat op, heel brutaal. Vroeg het u en jawel, hier zijn ze, uw leuke antwoorden.
1: Bent u een ochtend- of een avond?
2: Ochtendmens. En hij helemaal.
1: Ja. Oh. Ja. Oh, botst dat een beetje of niet?
2: Nou ja, hij gaat nog eerder uit zijn bed dan ik. Dus. Oh.
1: Bent u nou een ochtend- of een avondmens?
3: Ik ben echt een ochtendmens. Absoluut. Ja. Ja, ja, ja. S'morgens vroeg uit de veren. En s'avonds betijds naar bed. Dat is al jarenlang mijn ritme.
4: Ja, ik ben ook wel een avondmens inderdaad. Ik probeer het dan soms wel. Dat ik dan denk van nou, ik probeer wel een wekker te zetten. Maar dan wordt er gauw al wekker om 9:30 en niet vroeger. Of, dus, ja.
1: Vroeger wordt het niet.
4: Nee, als ik echt uit kan slapen, dan uiterlijk 9:30 de wekker gewoon, maar niet eerder.
5: Zit in je geen ochtendmens, zeg maar, zitten in je lijf. Ja, dat is op een gegeven moment absoluut. Dat is,
1: eigenlijk ook
5: wel. Mensen proberen dat wel eens, zeg maar in het weekend, zaterdag, zondag, ja, dan zijn we ook zeg maar 7:30, 8, ben je ook gewoon, dat is uitslapen.
1: Ja, blijf gaan doorgaan.
2: Dat hoort denk ik ook bij het boerenleven. Ja.
1: Boerenleven ook zo.
2: Dan is het ook vaak, als het goed is, dan ga je vroeg beginnen en je stopt heel laat, lange dagen. En soms kan je een beetje uitslapen, maar wij zijn altijd ochtendmensen geweest.
4: Dus als ik echt iets moet regelen, dan is ook wel eerder mijn wekker. Ja. Maar als ik de tijd heb, dan vind ik het toch leuk om 's avonds dingen te doen. Ja. Ik maak mijn huiswerk meestal ook 's avonds.
1: Ja. Het is nu vrij laat op de dag.
3: Nou ja, het is nog voor 6, dus okay. Het mag wel.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar.
6: Een ochtendmens. 'S morgens vroeg op en 's avonds op tijd naar bed. Ik ben echt een ochtendmens, ja.
1: Dus een film die heel laat begint?
6: Nee, oh god, nee, ik hou wel niet van tv, dus...
1: Oh, helemaal niet?
6: Ja, nou, af en toe, maar nee, dat interesseert me niet zoveel.
1: Er is ook ochtend-tv?
6: Ja, dat kijk ik. Match van Nederland wil ik wel eens kijken dan. Ja, en nieuws, maar verder niet.
1: Bent u een ochtend- of een avondmens?
7: Avond.
1: Avondmens?
7: Ja.
1: Is dat zo gegroeid, of gaat het, gaat het vanzelf? Of is het
7: zover is dat... Ik dat weet, maar is dat altijd zo geweest.
1: Altijd al zo geweest? Ja. En waar blijkt het uit? Wat doet u dan?
7: Maar ik kom 's ochtends wat minder makkelijk uit mijn bed.
1: Okay.
7: Dus ten opzichte van mijn vrouw, het is een ochtendmens. Dus,
1: dat botst een beetje, schuurt een beetje.
7: Nee, dat gaat goed. Dat gaat goed. Ja. Ja.
1: Is dat nou nooit eens veranderd dat u een hele periode later opstopt?
6: Ja, toen ik ben een periode best ziek geweest en wel. Ja. Maar anders niet. Nee, nu niet hoor. Als ik nou, ik draai alleen avonddiensten in de zorg op dit moment. Maar ik ben wel 's morgens voor achter bed al uit.
1: Ja.
6: En 's avonds

0: En is die Jeroen van Gent, uw vaste verslaggever, zeg maar de vrolijke razende reporter, is die nou een ochtend- of een avondmens? Nou, ik ben echt een avondmens. De interviews monteren deed ik tot voor kort altijd stevast na 12 pas. Maar dat heb ik dus echt afgezworen, omdat dat een beetje te veel jezelf in de nacht trekt, de verkeerde ritme intrekt. Dus ik doe dat nu gewoon echt wel vrijwel overdag. Of in de winter is het dan donker, maar in ieder geval niet meer na 12. Niet meer na middernacht. En ochtendmens, nou nee, ik kan het wel. En ik hou erg van ontbijten. Maar het ontbijt is meestal eigenlijk toch wel stiekem, ja, de lunch. Zijn jullie ochtend- of avondmensen?
1: Avond, ja. Avond.
2: Wij alle twee.
0: Avondmensen.
1: Ja. Ja.
0: Dus hoe uitzicht dat? Hoe komt dat tot uitdrukking?
1: Ja, gewoon lekker rustig opstaan en wat langer blijven zitten 's avonds of zo. Ja. Dat is het eigenlijk meer.
0: Ja, maar dan is het dus nooit een ontbijt op bed op moederdag of zo?
3: Ah, zeker wel. Daar hebben we wekkers voor, hè.
0: Ja. Ja, maar u voelt zich beter in de avond?
3: Ja, ik ga als ik moet kiezen met werken, of dat ik dat 's ochtends vroeger doe of 's avonds doorwerken, doe ik dat liefst het laatste.
4: Ja. De late avond, iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

lekker ouderwets mono, hè? Deze van Christophe en Aline. En daarvoor Razor en Au Labour. De akoestische versie op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want die vond het wel passen bij zijn reportage. Nou, dat vond ik ook wel. In een ogenblik, over een paar minuten al, gaan we luisteren naar Midas Dekkers met een nieuwe column. De Poolzwaluw, nou ja, nieuw. Je hoort het na Level 42 en Something About You.

0: poolzwaluw. Je hebt mensen die bang zijn voor pleinen. Anderen hebben het niet zo op hoogten of op honden. Het ergste eraan toe zijn mensen die bang zijn voor mensen. Contactgestoorden. Pleinen, hoogten en honden zijn nog wel te ontlopen. Mensen niet, die zitten overal. Gek word je ervan. Dus moet je naar de psychiater. Maar dat werkt averechts. Als er één mens is waarvoor ik bang ben, is het de psychiater wel. En terecht. Een psychiater begrijpt er niets van. Die is zelf contactgestoord. Die kijkt alleen maar naar zijn eigen soort. Alsof er geen dieren bestaan. Hoe zit het daar dan bij? Bestaan er ook contactgestoorde olifanten? Is een krokodil wel eens verlegen? Zijn er ook spinnen die bang voor spinnen zijn? En zo ja, heb je daar dan ook psychiaters voor? Natuurlijk zijn er van die beesten. Tijgers bijvoorbeeld en snoeken zijn totaal contactgestoord. Eenzame wolven. Gelijk hebben ze. Het spaart ze een hoop gelazer. Soortgenoten doen zich voor als je collega's, maar het zijn je concurrenten. Eerst helpen ze je om een grote prooi te bemachtigen en vervolgens proberen ze je jouw stuk weer af te pakken. Leer mij ze kennen, die sociale. Een wijs dier is alleen sociaal als het echt niet anders kan. In de paartijd. Dan moet elk dier zijn angst voor soortgenoten overwinnen. Wat een psychiater in geen 1000 jaar lukt, flikt de natuur hem elke lente weer. Zij het, net als hij, met een flinke dosis psychofarmaca. Tegen de bronsttijd spuiten de dieren zichzelf rijkelijk met bronsthormonen in. Die remmen de angst voor de ander. Maar ze nemen hem niet helemaal weg. Het gaat niet zonder therapie. Met z'n allen moeten de dieren zingen of knorren of loeien. Ze stampen met hun hoeven als ze die hebben of slaan met hun vleugels. Maar niet voor lang. Na de paartijd steekt het wederzijds wantrouwend gelukkig als vanouds de kop op en mijden de genoten hun soort weer als de pest. Zo hoort het. Tenzij het een sociale soort betreft, zoals een antiloop, een aap, een u of een ik. Die wordt er gek van. Wie weet wat gek is? Een psychiater niet. Daar moet je bioloog voor wezen. Gek is, weet een bioloog, al wat niet is aangepast. Een zwaluw die in het najaar naar het noorden trekt, is lijp. Naar het zuiden moet hij. Maar nu ook weer niet te ver. Zwaluwen die niet rusten voor ze bij de Zuidpool zijn, brengen het ook niet ver. Die zijn al te aangepast. Als er iemand te ver aangepast is, dan zijn wij het wel. Mensen zijn veel te sociaal. Niet alleen de contactgestoorde, onze hele soort is lijp. Overal zijn er altijd weer mensen met wie je op moet kunnen willen schieten. Dat is geen doen. Voor heel wat mensen wegen de voordelen allang niet meer tegen de nadelen van het sociale leven op. Maar er is niemand die het ziet. Eenzaamheid, dat is pas zielig. Voor het tegenovergestelde hebben we niet eens een woord. Toch kan ik me soms erg veelzaam voelen. Dan zegt er weer eens iemand wij tegen mij. Het soort wij dat er met z'n allen tegenaan gaat. De wij die lekker niet zij zijn. De wij waarvan zij uitmaken dat ik er deel van uitmaak. De wij van de verpleegster in het ziekenhuis. Dat je daar hulpeloos in je bed ligt en weet dat ze het morgen weer zal vragen. En meneer Dekkers, hebben wij vandaag al ontlasting gehad? Die wij.
1: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.
2: Ik heb gedacht...

Daniel Pouter hier in de show met Bad Day 2005 hoor je. En Elske de Wol ervoor met Hoeveel ik van je hou. Wat een mooi nummer was dat. Over een paar minuten een mooi onderwerp in de show. Je lengte op wie je bent, op wie je valt, waar je ouders vandaan komen en nog veel meer. Het zijn kenmerken die bepalen wie je bent. En jawel, daar werd een kunstwerk over gemaakt door 12 kunstenaars. En Daisy Ranou komt er zo meteen over praten samen met Herman de Bruin. Maar eerst Tracy Coletto en Complete Peace. Wie wil dat nou niet?

0: gaan in dit onderwerp praten over kunstinstallatie De Ballen. En wat kunstinstallatie De Ballen is, want dat roept allerlei vragen op, denk ik. Dat gaat Daisy Ranou ons vertellen. En die is gast in de studio. Daisy, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, kunstinstallatie De Ballen. Jij bent met kunst bezig dus.
1: Ja.
0: Heb je deze installatie zelf ontwikkeld?
1: Ja, ik heb hem bedacht. Ja. Het is een opdracht van de gemeente Rotterdam. Zij vroegen mij van, hey, wil je iets bedenken wat de relatie tussen armoede en discriminatie laat zien? En dat is uiteindelijk De Ballen geworden. Een installatie die ik heb hem bedacht. Maar hij is samen met meer dan 100 Rotterdammers en 11 andere kunstenaars tot stand gekomen.
0: Oh, er zijn heel veel mensen mee betrokken geweest.
1: Heel veel, ja. Had ik van tevoren ook niet kunnen bedenken.
0: En hoe kan je De Ballen inzetten om wat aan armoede en discriminatie te doen? Want dat hoort bij elkaar, hè? Discriminatie zorgt ervoor dat armoede er is, of andersom?
1: Ja, zeg het maar. Ja, daar ben ik ook niet over uit. Daar is niet echt iemand over uit, volgens mij. Het is een beetje een kip-ei verhaal. Mm-hmm. Maar wat we wel weten is dat die twee elkaar versterken en elkaar beïnvloeden. En dat wilden we laten zien door eigenlijk te laten zien dat verschillende kenmerken invloed hebben op je kansen en mogelijkheden. En dat het soms een opeenstapeling is. Dus als voorbeeld, ben je vrouw, dan is de kans bijvoorbeeld groter dat je in armoede belandt dan als je man bent. En als je dan bijvoorbeeld ook nog zwart bent en een fysieke beperking hebt, dan stapelt zich dat op en dan versterkt dat elkaar zich.
0: En als je dat dan laat zien, wat vinden mensen daarvan? Heb je reacties daarop?
1: Ja, zeker.
0: Die ballen moeten het doen, hè?
1: Ja, die ballen moeten het doen. Wat je ziet, het is dus een ronde installatie, een rond decor met in het midden een deur. En die deur symboliseert kansen en mogelijkheden. En mensen, het is een interactieve installatie, dus mensen worden uitgenodigd om mee te doen en die ballen op te tillen en om door de deur te gaan. De groottes zijn afhankelijk van hoe erg ze je kunnen beperken. Dus de bal voor een man bijvoorbeeld, of voor als je ouders met heel veel geld hebt, dat zijn heel kleine ballen. En die worden groter naarmate ze je meer in de weg kunnen zitten. Dus bijvoorbeeld voor vrouwen is heel groot. Het hebben van een onzichtbare beperking is ook al wat groter. Dus zo willen we dat eigenlijk laten zien. Ja.
0: En wat doen mensen daar dan mee met die ballen?
1: Optillen, rollen. Ja. Hulp vragen van, wil je me helpen? En je vroeg net van, wat voor reacties hoor je? Ik hoor dat mensen zich er heel erg in herkennen. Of dat ze zich erkend voelen van, hey, nu kan ik dit opeens laten zien. Dit zit me inderdaad in de weg. En nu is daar opeens een soort beeld voor.
0: Ja.
1: En ook wel boze reacties.
0: Ja. Wordt er daarna dan over gesproken met elkaar?
1: Ja, nou ja, als mensen met elkaar zijn, er is dan sowieso heel vaak, hoor ik. Maar ook is er altijd een host aanwezig. En daar kun je ook mee in gesprek gaan. En de borden omheen de installatie met allerlei info roept ook op tot gesprek.
0: Waar vindt het plaats? Want je hebt die ballen ergens neergelegd, neem ik aan.
1: Ja. Ja, ze zitten in een soort glazen gebouwtje. En dat glazen gebouwtje die reist door heel Rotterdam. Hij heeft nu op het Noordplein gestaan. Staat nu op het Schouwburgplein. En gaat dan nog een keer langs het Schouwburgplein, Heemraadsplein, Slingerplein en Prins Alexanderplein.
0: Ja, verschillende plekken in Rotterdam, dus waar mensen dan. Kan je zo dan binnenlopen?
1: Ja, gratis toegankelijk. Ja, tussen 11 en 5 is het dagelijks open.
0: En dan moet je meteen aan het werk, want je moet een bal optillen.
1: Ja.
0: Wordt dat dan uitgelegd wat je dan precies doet en wat er dan gebeurt?
1: Ja, wordt uitgelegd. Ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus dan kunnen mensen zich ook realiseren wat ze doen als ze discriminatie ervaren of het zelf doen. Dat
1: klopt,
0: kan dus ook nog.
1: Ja, en je wordt ook uitgenodigd om misschien juist de ballen van iemand die je kent op te tillen. Die misschien helemaal niet voor jou gelden, maar om je heel even te verplaatsen in de kenmerken van een ander.
0: Okay, dus als je man bent, kan je een zwarte vrouw bijvoorbeeld optillen.
1: Ja,
0: en dan
1: zeker,
0: zien wat er gebeurt.
1: Ja. Ja.
0: Dan voel je het aan de lijve.
1: Precies, en dat is wat ik wil.
0: Dat is Maar als mensen zeggen, nou, ik wil er toch iets meer over weten. Staat er ook iets op de sociale media? Ik zag iets op de website staan in ieder geval.
1: Ja, bij persberichten van gemeente Rotterdam. Maar ook op mijn eigen kanalen is er ook het een en ander te vinden. Dus bijvoorbeeld op mijn Instagram account.
0: Ja. En hoe moeten ze dan zoeken? Op welke zoekterm?
1: Daisy Ranou.
0: En dan kan je zelf ook ervaren hoe armoede en discriminatie is. Dankjewel voor het gesprek, Desi Ranou, over de kunstinstallatie De Ballen in Rotterdam.
2: Tot middernacht, de late avond.

Windkracht 9 van Mariah Carey hier in de late avond aan het einde van de show. Het is even niet anders. De tijd is gevlogen, maar het is tijd om te vertrekken. Maandag is er weer een late avond, hè? Daarom raad ik je aan om dan te blijven luisteren naar ons. Maandag zit hier Norbert Ketting trouwens. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht, wilt rusten en mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan hoop ik voor je dat het een coole nacht wordt en dat je ons veilig houdt. Tot besluit van de show Foreigner en Waiting for a Girl Like You. Mooie nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De album top 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.

date met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. Go!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquile Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit-Koes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Telheidse filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek uit 1985. De album Top 3 zat er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alice.

0: your captains of the airwaves.
1: Golden Oldies Radio.
0: Golden Oldies Radio.
2: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperatuur.